Waanzin, ik wil in het lezen, vriend. Trieren der ben mama wist, trie der ruwa, trie die wist, had dan den dan dan der wie wist. Ter ruwa, tel is waanzin, fres me linda blind, ja zin, der wie gal die goe gazin. Daar zijn je heugebied, hoos haar schade zoek het niet, en we heten het van niet. Van haar het kind, hoe goed haar dan ook kind, nu verkend, nu verkend.